0: Wereldwijd is een steeds intensere wedloop aan de gang om technologische dominantie te bereiken. Artificiële intelligentie, 5G en groene technologieën spelen daarbij een belangrijke rol. De EU is zich ervan bewust dat ze daadkrachtig moet optreden. Daarom heeft de Europese Commissie in 2020 de nieuwe industriestrategie voor Europa aangenomen. Het doel van deze strategie? Ervoor zorgen dat de Europese industrie groener en digitaler wordt en beter kan concurreren met de rest van de wereld. Verder is het de bedoeling om de industriële en strategische onafhankelijkheid van de EU te vergroten. In werkelijkheid ligt de EU, wat kritieke technologieën betreft, achter op andere spelers op het wereldtoneel, zoals China. Ze wil dan ook de kloof op het vlak van innovatie en de productie en het gebruik van innovatieve technologieën dichten. Daarom heeft de Commissie voorgesteld een platform voor strategische technologieën voor Europa op te richten. Dit platform, dat STEP wordt genoemd, vormt een oplossing op maat om te voldoen aan de grote investeringsbehoeften van de Europese industrie. Daarnaast moet STEP ervoor zorgen dat de EU de wereldleiders niet alleen bijbeent, maar dat ze de koppositie weet te veroveren. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze aflevering maken we kennis met het Platform voor Strategische Technologieën voor Europa, STEP. We gaan dieper in op de manier waarop STEP helpt de strategische onafhankelijkheid van de EU te versterken en de EU concurrerender en veerkrachtiger te maken in een context van constante technologische ontwikkeling. Landen in de hele wereld ondernemen specifieke stappen om steun te bieden aan sectoren die proberen koolstofneutraal te worden en digitale technologieën te bevorderen. Zo kwam Canada in 2023 met het Made in Canada-plan, dat een reeks instrumenten bevat om te investeren in een schone economie. Tegelijkertijd doet China er alles aan om een wereldleider te worden op het gebied van zowel economie als technologie. Het land heeft bijvoorbeeld een initiatief in het leven geroepen met de naam Made in China 2025. Dat moet China helpen zijn positie in de mondiale productie te verbeteren, nieuwe technologieën te ontwikkelen en minder afhankelijk te worden van buitenlandse toeleveranciers. Als reactie op zulke plannen zou de EU met behulp van STEP projecten financieren om de ontwikkeling en productie van zogenoemde deep tech en digitale technologieën te ondersteunen. Denk daarbij aan artificiële intelligentie en machinaal leren. Daarnaast zou er ook financiering gaan naar schone technologieën die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, en biotechnologieën, zoals biofarmaceutica. In het kader van de groene en de digitale transitie is STEP ook bedoeld om de EU te helpen haar strategische afhankelijkheid te verminderen en zo bij te dragen tot een zelfredzamer en veerkrachtiger technologisch landschap. Maar hoe gaat de EU dit investeringsinitiatief bekostigen? De bedoeling is om via STEP bestaande EU-instrumenten te benutten door middelen te herverdelen en een extra budget van 10 miljard euro vrij te maken. De totale investering via STEP kan oplopen tot 160 miljard euro. Zoals in het voorstel van de Commissie wordt benadrukt, brengt het gebruik van bestaande EU-middelen drie belangrijke voordelen met zich mee. Het zorgt ervoor dat de financiering sneller kan worden uitbetaald, biedt meer mogelijkheden voor het combineren van financieringsbronnen en zal uiteindelijk leiden tot een efficiënter gebruik van EU-middelen. Deze financiële stimulans is gericht op strategische projecten voor het bevorderen van de ontwikkeling van digitale, schone en biotechnologieën. Deze moeten een antwoord bieden op de uitdagingen van de groene en de digitale transitie. Een uniek kenmerk van STEP is het zogenoemde soevereiniteitszegel. Dat is een kwaliteitslabel dat de Commissie toekent aan projecten die bijdragen aan de STEP-doelstellingen. En het is niet zomaar een label. Het is een hulpmiddel om publieke en private investeringen aan te trekken. Een ander belangrijk onderdeel van STEP is de oprichting van een soevereiniteitsportaal. Het gaat daarbij om een openbare website die een brug vormt tussen mogelijke investeerders en projecten die bijdragen aan de groene en de digitale transitie van de EU. Op het soevereiniteitsportaal zijn initiatieven te vinden die aansluiten bij de strategische doelstellingen van STEP, net als informatie over financieringsmogelijkheden. Het voorstel van de Europese Commissie om STEP op te richten werd in behandeling genomen door de Begrotingscommissie en de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie van het Europees Parlement. Deze commissies hebben een verslag gepresenteerd dat het parlement tijdens zijn zitting van midden oktober 2023 heeft goedgekeurd. De parlementsleden betreurden dat de Europese Commissie zich niet had gehouden aan haar belofte in het kader van het werkprogramma voor 2023 om aan te dringen op de oprichting van een nieuw Europees Soevereiniteitsfonds. Wel erkenden ze dat, hoewel de voorgestelde vorm van STEP beperkt was, dit platform snelle resultaten kan opleveren door gebruik te maken van bestaande programma's en daartussen verbindingen tot stand te brengen. Het parlement vindt dat STEP in de volgende begrotingsperiode moet dienen als proef voor een uitgebreid soevereiniteitsfonds. Kortom, STEP is meer dan alleen een financieringsmechanisme. Het is een structurele oplossing voor de enorme investeringsbehoeften van de Europese industrie. Volgens de Commissie is gemeenschappelijke EU-financiering nodig om een gemeenschappelijk Europees industriebeleid mogelijk te maken. STEP is een stap in de richting van een innovatievere, duurzamere en meer zelfvoorzienende Europese Unie. Wat de toekomst betreft is het een voorloper van een breder initiatief, het Europees Soevereiniteitsfonds, dat werd voorgesteld door de Commissie. De oprichting van dit fonds zou helpen om het industriële vermogen van de EU te vergroten en particuliere investeringen aan te trekken. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op de website van het parlement in de rubriek Think Tank.
1: Il 16 febbraio 2024, in una remota colonia penale artica, ha perso la vita in circostanze misteriose Alexei Navalny, la voce più autorevole dell'opposizione russa. Era noto per aver denunciato la corruzione e per essere stato un fervente critico del presidente Vladimir Putin. Alexei Navalny era stato insignito del premio Sakharov del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero nel 2021. Il premio, intitolato al fisico e dissidente politico sovietico Andrei Sakharov, è stato istituito nel 1988 come riconoscimento a persone e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali.
2: Nato nel 1976, Alexei Navalny era un avvocato, blogger e attivista politico. Era salito alla ribalta internazionale per aver organizzato proteste contro il governo russo, per essersi candidato alla presidenza del paese e per aver promosso riforme contro la corruzione. È stato il critico più accanito di Putin. Era stato arrestato a metà gennaio 2021, al suo ritorno in Russia, dopo essere guarito da un avvelenamento con l'agente nervino Novichok.
1: Tra agosto e settembre 2020, Navalny aveva trascorso più di un mese nell'ospedale universitario Charité di Berlino, rimanendo quasi tutto il tempo in terapia intensiva. Una volta guarito, aveva rintracciato le persone che credeva implicate nel suo avvelenamento. Fingendosi un funzionario della sicurezza, era riuscito a ingannare un agente dello Stato e a fargli ammettere che avevano usato contro di lui un veleno chimico. Navalny aveva accusato il governo russo di essere responsabile dell'avvelenamento, ma questo aveva negato ogni addebito.
2: Nel 2021 il Parlamento europeo aveva conferito ad Alexei Navalny il premio Sakharov per la libertà di pensiero. La decisione, presa dalla conferenza dei presidenti e dai leader dei gruppi politici, era stata annunciata durante la seconda sessione plenaria di ottobre. In quell'occasione la vicepresidente Heidi Hautala aveva dichiarato:
1: Alexei Navalny ha mostrato grande coraggio nel tentativo di restituire la libertà di scelta alla popolazione russa. Per anni ha lottato per i diritti umani e le libertà fondamentali del paese, pagando con la sua libertà e quasi con la vita. A nome del Parlamento europeo ne chiedo il rilascio immediato e incondizionato.
2: In occasione della cerimonia di premiazione del dicembre 2021, David Sassoli, allora presidente del Parlamento europeo, aveva dichiarato:
3: questo premio Sakharov oggi vuole dire anche che il Parlamento europeo chiede con fermezza il rilascio immediato e incondizionato di Alexei Navalny.
1: Le sue parole, insieme ai numerosi appelli che l'Unione Europea aveva rivolto alle autorità russe, sono state ignorate. Navalny, inizialmente detenuto nella regione di Vladimir, a est di Mosca, era stato poi trasferito a Karp, in Siberia, nel dicembre 2023. È stato ritrovato privo di vita il 16 febbraio nel carcere in cui era detenuto per una condanna a 19 anni di reclusione, sulla base di accuse considerate da più parti come politicamente motivate.
2: Il 28 febbraio, appena 12 giorni dopo la scomparsa di Navalny, la moglie, Yulia Navalnaya, si è rivolta al Parlamento europeo durante la sessione plenaria di Strasburgo. Visibilmente commossa, ha affermato:
1: per sconfiggere veramente Putin bisogna essere innovativi e smettere di essere noiosi. Putin è il capo di una banda criminale organizzata. Voi e tutti noi dobbiamo combattere questa banda criminale e l'innovazione politica qui sta nell'applicare i metodi di lotta alla criminalità organizzata, non quelli della competizione politica, non note diplomatiche, ma indagini sulle macchinazioni finanziarie, non dichiarazioni per esprimere preoccupazione, ma indagini per scovare i mafiosi nei vostri paesi e gli avvocati e i finanzieri discreti che aiutano Putin e i suoi amici a nascondere i soldi.
2: La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato:
1: quest'Aula e i suoi deputati condannano l'omicidio di Navalny con la massima fermezza. È un crimine che merita un'indagine internazionale e indipendente. Il mondo merita giustizia.
2: In una risoluzione, il Parlamento europeo ha condannato con forza l'assassinio di Alexei Navalny e ha espresso pieno sostegno a Yulia Navalnaya nel suo intento di portare avanti la lotta del marito. Sottolineando che il popolo russo non può essere confuso con il regime guerrafondaio e autocratico del Cremlino, i deputati hanno manifestato la loro solidarietà a tutti coloro che in Russia e altrove, nonostante la brutale repressione e le gravi conseguenze personali, continuano a trovare il coraggio di dire la verità.
1: Questa trasmissione è disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione e in russo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.

0: Signori, questa era appunto Porconando di Shakerando di Ro. Il tizio si chiama Rob. Allora, il
1: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, detto questo,
2: no,
0: direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico, 25 macchine, il camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene così.
1: È volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... te pareva.
2: Dai, già... lunghi? No, dai.
0: Dottoressa, risponda lei. Risponda così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei c'è un
3: gentile. Mamma, io ho paura di rispondere a questo telefono.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma tu c'hai il caffè decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, comunque decaffeinato. Mi serve, è già imbustata, ho imbustato.
2: Beh, non anche a grani. No, anche a grani, ci cioè, sono due modalità. Certo. No, è un fornitore nostro di finato,
1: ci rifornisce di Barbie.
0: Mi rispacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strellone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora, è l'ultimo appuntamento e noi
5: facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati, prego annunciatelo così almeno fate parte.
2: Signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi,
6: chiudiamola qui.
2: Quindi date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori. E quindi,
0: vengino signori, vengino, perché ci siamo arrivati anche oggi al pirla della settimana.
1: Come il pirla,
0: quando è che mi parla, e devo
2: piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ci troveranno mai. Ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
1: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette, ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi avevano rubato e erano stati rubati. Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora la 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori, un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocco a sterzo e finirono contro un muro.
2: in gamba,
0: mamma mia,
1: dei professionisti
0: diversi anche gli altri precedenti specifici, attenzione, il 6 febbraio scorso uno dei due insieme a un altro complice 23enne era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima, cioè questi proprio... Il 3 giugno 2025, però le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025 entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati e una volta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco...
2: Ma indietro al 2019?
0: Io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
1: Ah, quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione proprio.
2: Tramandato di generazioni.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due, prima o poi decideranno di metterli in galera e buttare via la chiave. Prima o poi.
2: Non lo so.
0: Me, sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
1: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito. Un toto nero agghiacciante in sala mensa.
2: Ma soprattutto sì, dica. Abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
1: Dica il contributo perché poi dico la cazzata. Sì.
2: Questa invece è una roba.
0: Sentiamo il contributo.
2: No, nel senso, quindi scavalcando la recinzione, sapete benissimo che sono le telecamere di sorveglianza, sì. Per quel motivo li hanno pescati per le telecamere di sorveglianza. Attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono. E è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
5: serve una mano?
1: Esatto.
2: Una cazzata. 2 ore per dire.
1: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
7: sei un coglione.
2: Benissimo.
1: Grandi.
2: Ottimo.
0: Che comunque ci stava sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
2: Perché dobbiamo sempre... Secondo me io so che...
0: Ma non lo so, ma chi...
3: Chi va?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
8: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no,
8: Posso passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio.
0: Ma
8: per la carne pensavo a sta cipa,
0: ma no,
8: bella messa arrosolata per bene, mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagarci, mancherebbe, vi mando proprio a fanculo.
1: Che bel menù di merda.
2: A tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
9: Napoletei, a Parassiti, a Cazzaruni, mezza Piotteri.
1: No.
2: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
10: A disgraziati, figli della mignotta, mando cazzo state.
0: No.
2: Cavalier Cecconi. Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
10: Ma mi dispiace un cazzo!
2: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
10: Ragazzi, va bene, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve ributto nella fogna da cui vorrò accolto.
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello Strillone sono sempre aperte.
2: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
1: Meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu glu glu.
3: Me lo so perso.
0: Lo so.
3: Ho perso il momento. No,
0: quindi, noi bimbi ci risentiremo... Dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su, sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao.
5: Non si hanno altre informazioni.
11: Che hai detto?
0: Lo strillone torna la prossima settimana.
12: Ma non è vero.
13: Esatto.
14: Allora sì che si chiama. Ma la grande
15: andiamo.
0: Benissimo, anche questo.
1: Allora,
0: sì, che c'è?
1: Allora, cosa c'è? Intanto bravo, ringraziamo c'è? La dottoressa che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare, ma soprattutto ragazzi, ce l'ho anche per voi, considerando
2: bravo,
1: che
2: io
1: è la Santa Pasqua. Tra l'altro, Volk, avrei una richiesta per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare. Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza, quindi dopo le do l'indirizzo della contessa, le do l'indirizzo dove deve presenziare.
2: Vedremo, bravo, vedremo.
1: Volk, la prego, perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto, tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
0: faccio
1: mai
0: un sacrificio anche lei, scusi,
2: bravo, io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
0: Vabbè, dai,
1: posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
0: Che cos'è?
3: Sì, dai, ce lo dia.
1: Per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
0: bellissimo.
1: Cacciofa di peluche che cate
0: bolle! La porca puttana, porca maledetta!
16: Sporten helpt ons leven te verbeteren en biedt onmiskenbare voordelen. Lichaamsbeweging maakt ons gezonder, brengt ons in een beter humeur en kan ons sterker, energieker en zelfverzekerder maken. Daarentegen kan te weinig beweging leiden tot gewichtstoename, fysieke aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en geestelijke gezondheidsproblemen. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze podcast gaan we dieper in op wat de EU doet om sport te bevorderen en toegankelijker te maken voor iedereen. Hoewel het belangrijk is om voldoende te bewegen, zijn we minder fysiek actief dan vroeger. Volgens een Eurobarometer-enquête van 2004 doen ongeveer 6 op de 10 Europeanen regelmatig aan een of andere vorm van lichaamsbeweging. 18 jaar later, in de Eurobarometer-enquête van 2022, zei hetzelfde percentage Europeanen dat ze nooit of zelden aan lichaamsbeweging deden of sport beoefenden. Dit alarmerende cijfer heeft gevolgen voor veel aspecten van het leven. Als onze gezondheid en ons welzijn erop achteruit gaan, doet de economie dat ook. Slechte conditieniveaus in de samenleving leiden tot hogere gezondheidszorgkosten, een lagere productiviteit op de werkplek en een beperkte inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Sport is dus niet alleen essentieel voor ons welzijn, maar draagt ook bij aan de economie van de EU. En voor Europarlementariër Nikos Pappas, een voormalig professioneel basketbalspeler, is sport belangrijk om eenheid en harmonie te stimuleren.
17: Ja, men een megalo scholio, een panepistimio.
16: Voor mij is het een grote school, een grote universiteit. Ik heb geleerd om in harmonie samen te werken met mensen die ik niet kende voor een gemeenschappelijk doel, een gemeenschappelijk resultaat, namelijk om te winnen. Het kon me niet schelen wie er naast mij of tegenover mij stond, of die een andere huidskleur, godsdienst, nationaliteit of seksuele geaardheid had. We omhelsden elkaar allemaal als we wonnen en we waren er om elkaar te troosten als we verloren. Sport is voor mij het tegenovergestelde van racisme en onverdraagzaamheid. Hoewel sport mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengt, kan het ook tot verdeeldheid leiden. Denk bijvoorbeeld aan de talloze gevallen van fans die haatzaaiende taal of geweld gebruiken bij sportevenementen. Maar voor Europarlementariër en voormalig voetballer Carolina Morace ligt het probleem niet bij de sport zelf.
18: Il tifo rappresenta la
16: supporters weerspiegelen de samenleving. Het gaat niet om beledigende kreten in het voetbal of beledigende kreten in het basketbal. Het is de samenleving die mensen voortbrengt die zo supporteren. De Europese Unie verzet zich tegen elke vorm van verbaal of fysiek geweld bij sportevenementen. Ze zet zich in om dit soort incidenten te voorkomen door de samenwerking met relevante organisaties, lokale autoriteiten en rechtshandhavingsinstanties te versterken. Naast geweld en haatzaaiende uitlatingen heeft de EU nog een aantal andere uitdagingen in de sport vastgesteld, zoals een loonkloof tussen mannen en vrouwen en een beperkte toegang tot managementfuncties voor vrouwen. Verder is er ook een gebrek aan passende structuren voor mensen met een handicap. Tijdens een sportconferentie in het Europees Parlement zei Paralympisch zwemster Vittoria Bianco dat er gezamenlijke actie nodig is om dit probleem aan te pakken. Het is mogelijk om toegankelijke structuren op te zetten, maar we hebben daarvoor een verenigde gemeenschap nodig en passend beleid, federaties en instellingen die op elkaar zijn afgestemd. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat sport een universeel recht voor iedereen wordt. Sport kan ook helpen bij de integratie van migranten in Europa. Een voorbeeld van succesvolle integratie op die manier is het verhaal van de gebroeders Antetokounmpo, die carrière maakten in het Griekse basketbal voordat ze voor de NBA in de Verenigde Staten gingen spelen. Tijdens een conferentie in het Europees Parlement in Brussel legde Thanasis Antetokounmpo uit dat Europeaan zijn deel uitmaakt van zijn identiteit. Ik ben een Afro-Europeaan van de tweede generatie. Zo voel ik me, Afro-Europeaan. Ik heb twee culturen die ik, zonder iemand te willen beledigen, als twee van de beste culturen ter wereld beschouw. De Griekse en de Nigeriaanse natuurlijk. Antetokounmpo wees er ook op dat hij niet dezelfde kansen in het leven zou hebben gehad zonder de sport. Ik zou hier vandaag niet staan zonder de sport. Echt waar. Ik zou daar op straat staan en je zou me voorbij lopen. Dat is precies waar ik zou staan. De EU erkent de belangrijke rol die sport speelt bij de sociale integratie. Ze begrijpt dat het opnemen van sport in haar politieke agenda iedereen ten goede komt. In 2007 publiceerde de Europese Commissie haar witboek over sport, de belangrijkste bijdrage van de Commissie aan het onderwerp. Sindsdien is de EU actief bezig met de ontwikkeling van beleid op dit gebied. Toen het Verdrag van Lissabon in 2009 in werking trad, kreeg de EU voor het eerst specifieke bevoegdheden op het vlak van sport. Dit gaf de EU het recht om maatregelen van de EU-landen te ondersteunen en zo sport in Europa te helpen bevorderen. In het kader van de Europese samenwerking op dit gebied komen de ministers van sport van de EU-landen bijeen tijdens zittingen van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport. Daarnaast vindt één keer per jaar het Europees Sportforum plaats. Daarbij komen belangrijke actoren van de sportsector samen, waaronder sportfederaties, Olympische comité's, atleten en vrijwilligers. Het Sportforum biedt hun de kans om het Europese sportbeleid mee vorm te geven. De EU ontwikkelt ook regelmatig nieuwe werkplannen voor sport, die prioriteiten en strategische doelstellingen voor sport in de hele EU voor de komende jaren bevatten. Maar dat is niet alles wat de EU doet voor sport. Ze financiert bijvoorbeeld ook sportactiviteiten via het Erasmus+-programma. Dat programma heeft een budget van meer dan 26 miljard euro. Waarvan bijna 2% specifiek is toegewezen aan sport voor de periode 2021-2027. Dankzij Erasmus+, kunnen organisaties partnerschappen tot stand brengen die hen helpen samen te werken en beste praktijken uit te wisselen. Op die manier kunnen zij gezamenlijke activiteiten organiseren om sport en duale carrières voor atleten te bevorderen, tolerantie in de hand te werken en sociale inclusie te stimuleren. Deze partnerschappen zijn ook een kans om krachten te bundelen en bedreigingen voor de sport aan te pakken, zoals doping en wedstrijdvervalsing. Daarnaast ondersteunt Erasmus+ non-profit evenementen, die bedoeld zijn om lichaamsbeweging te bevorderen, vrijwilligerswerk in de sport aan te moedigen en discriminatie te bestrijden. Verder biedt Erasmus+ het personeel van sportorganisaties de mogelijkheid om deel te nemen aan kijkstages en coachingopdrachten in het buitenland. De Europese Unie biedt niet alleen steun en financiering voor de activiteiten van sportorganisaties en netwerken, maar ontwikkelt ook haar eigen initiatieven en ideeën om sport te bevorderen. In een resolutie uit 2012 stelde het Europees Parlement een EU-brede Europese Dag van de Sport voor, die in 2015 is omgevormd tot de Europese Week van de Sport. De Europese Week van de Sport vindt plaats van 23 tot en met 30 september, waarbij zowel de EU-landen als de partnerlanden een breed scala aan leuke activiteiten en evenementen organiseren. In 2024 werd de Europese Week van de Sport gevierd in bijna 40 landen in de EU en daarbuiten. Miljoenen burgers, onder wie professionele atleten, kwamen bijeen om hun passie voor sport met elkaar te delen. Mensen van alle leeftijden en conditieniveaus namen deel aan een brede waaier aan activiteiten, zoals marathons, worstelen, voetbal, tennistoernooien of gewoon rustige wandelingen in het park. Sportbonden, lokale clubs, scholen, gezondheidsorganisaties en nationale Olympische comité's ondersteunden de verschillende activiteiten. Andere EU-initiatieven om sport te bevorderen zijn de Be Active Awards en de Be Inclusive Awards.

Om het verdrag van Maastricht beter te begrijpen, moeten we eerst even terug in de tijd voor wat historische context. Het Europese project ging van start in de nasleep van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. De Europese regeringen waren vastbesloten om een nieuwe oorlog te voorkomen. En volgens hen zou economische samenwerking leiden tot duurzame vrede. Vanuit die overtuiging richtten zij in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Daarop volgde bij het Verdrag van Rome in 1957 de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De volgende belangrijke stap was de Europese Akte van 1986. Het doel daarvan was om uiterlijk in 1992 een interne markt binnen de Europese Economische Gemeenschap tot stand te brengen. Deze interne markt zou het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal garanderen. Aan het eind van de jaren 80 hadden de leden van de Europese Economische Gemeenschap echter behoefte aan verdere integratie, niet alleen economisch, maar ook op politiek gebied. Het Verdrag van Maastricht, officieel het verdrag betreffende de Europese Unie, werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend door de 12 leden waaruit de Europese gemeenschappen toen bestonden. Het verdrag trad op 1 november 1993 in werking, nadat het door alle leden was geratificeerd. Het Verdrag van Maastricht was op allerlei manieren baanbrekend. In de eerste plaats werd de Europese Unie formeel opgericht, waardoor de Europese Economische Gemeenschap een nauwer en meer omvattend samenwerkingsverband werd. Daarnaast werd het burgerschap van de EU geïntroduceerd. Dankzij dit nieuwe concept konden burgers vrij binnen de Europese Unie reizen en verblijven. Ze kregen ook actief en passief stemrecht bij lokale verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in een EU-land van hun keuze. Dat bracht een sterker gevoel van Europese eenheid en identiteit teweeg. Een van de belangrijkste aspecten van het Verdrag van Maastricht was dat het de blauwdruk vormde voor de Economische en Monetaire Unie. Die leidde uiteindelijk tot de invoering van de euro als gemeenschappelijke munt, waarmee de economische stabiliteit zou worden gestimuleerd en handel en reizen tussen de EU-landen makkelijker zouden worden. Met het verdrag kwam een Europese Unie tot stand die rustte op drie pijlers. De eerste pijler betrof de Europese gemeenschappen en omvatte beleid op het gebied van economie, sociale zaken en milieu. De tweede pijler bestond uit het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Het doel daarvan was zorgen voor een uniforme externe aanwezigheid en veiligheidsstrategie. Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken vormde de derde pijler, met als zwaartepunten rechtshandhaving, juridische zaken en immigratiebeleid. Dankzij het verdrag werd de rol van het Europees Parlement aanzienlijk groter, en wel door de invoering van de medebeslissingsprocedure. Daarmee kreeg het parlement ruimere wetgevingsbevoegdheden en werd het samen met de Raad van de Europese Unie op veel beleidsterreinen medewetgever. Het parlement kreeg via dit verdrag ook meer invloed op de Europese Commissie. Zo kreeg het de bevoegdheid om de voorgedragen kandidaat voor het ambt van voorzitter van de commissie en de commissie als geheel goed te keuren of af te wijzen. Daarnaast kreeg het parlement een sterkere rol toebedeeld bij begrotingszaken, waardoor het meer controle kreeg over de EU-begroting. Dankzij deze ontwikkelingen is het besluitvormingsproces van de EU transparanter geworden en is de wil van de burger beter vertegenwoordigd. Het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam en later het Verdrag van Nice. Het Verdrag van Amsterdam werd ondertekend op 2 oktober 1997 en trad in werking op 1 mei 1999. Het had tot doel de Europese instellingen te stroomlijnen als voorbereiding op toekomstige uitbreidingen van de EU. Ook werd het concept van nauwere samenwerking geïntroduceerd. Dat houdt in dat een groep EU-landen ervoor kan kiezen om onderling een samenwerking aan te gaan om op bepaalde terreinen vooruitgang te boeken, zelfs als andere EU-landen daar niets voor voelen. Deze flexibiliteit was essentieel om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en belangen van een groter wordende EU. Verder werd bij het Verdrag van Amsterdam het sociale hoofdstuk opgenomen in het EU-recht, waarmee het belang van sociale rechten, werkgelegenheid en non-discriminatie werd benadrukt. Het verdrag was ook bedoeld om een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen, die moest leiden tot nauwere samenwerking tussen de EU-landen op het vlak van bijvoorbeeld asiel, immigratie en justitie. Bovendien is het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid dankzij het verdrag aangescherpt, omdat daarbij de functie van hoogste diplomaat van de EU in het leven werd geroepen. Dankzij de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, zoals deze belangrijkste diplomaat officieel heet, kan de EU eensgezinder optreden op het internationale toneel. Verder werden de Europese instellingen via het verdrag hervormd
om de efficiëntie daarvan te verbeteren en werden de medebeslissingsprocedure en de bevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid. Het verdrag van Nice werd op 26 februari 2001 ondertekend en trad 2 jaar later in werking. Het diende er vooral toe om de EU voor te bereiden op de grootste uitbreiding tot nu toe, de toetreding van 10 nieuwe landen in 2004. Met dit verdrag werd de weging van stemmen in de Raad bijgesteld, werd de samenstelling van de Europese Commissie gewijzigd en werd het gebruik van besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen uitgebreid. Deze veranderingen waren cruciaal om ervoor te zorgen dat de besluitvormingsprocessen van de EU ook met een groter aantal lidstaten efficiënt en doeltreffend zouden blijven. Via het verdrag van Maastricht en de daarop volgende verdragen van Amsterdam en Nice zijn er cruciale stappen gezet in het Europese integratieproces. Met het verdrag van Maastricht werd de basis gelegd voor de EU zoals we die vandaag de dag kennen, door de invoering van verregaande politieke, economische en sociale veranderingen. Hierop werd voortgebouwd met het verdrag van Amsterdam en het verdrag van Nice, waarbij institutionele kwesties werden aangepakt en de EU werd voorbereid op nieuwe uitbreidingen. Deze verdragen weerspiegelen de dynamische en evoluerende aard van de Europese Unie. Ook blijkt eruit dat de EU zich kan aanpassen en hervormen als zich nieuwe uitdagingen en kansen voordoen. Ook als de EU blijft groeien en veranderen, zullen deze oprichtingsverdragen de grondslag vormen voor haar structuur en bestuur. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.